0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

borst. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw. Wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wil er mijn bedden gaan schudden, schudden. En ik vind...

er des morgens gehangen, hangen, in Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven, dat kan ik zo

reed naar stadsheren toe. Ach, heren, zo zeide hij, heren, heren. Wat onraad heb gij, recht heb gij mee gedaan? Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt er.